Zij moet nauramaan hem. Zij moet laulamaan hem. Antoi mulle sävelmän.